Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grens

Stuur vir ons daai SMS'e na 62223. Reg, wie is ons bekendes wat vandag op hierdie 17de dag van Julie verjaar? Camilla Parker Bowles is 79 jaar oud. David Hasselhoff is 74.

0: Sandra, kom ons daar. Verkeersligte wat dan op rooi flikker, is dan op die Iniaspiet en Nyemba pad. Dit is dan by die kruising van Iniaspiet en Nyemba en Herefort, Iniaspiet en Nyemba, Rensburgerstraat, en dan ook die op- en afritte vanaf die B1 en westelike verbypad tot in Iniaspiet en Nyemba. Baie gesluit, nog steeds daar by Machichi en Kingsley pad. As ons kyk na die middestad, lyk daarom of al ons verkeersligte in 'n goeie werkende toestand is. Ons het dan nog steeds padwerke daar op Aviation en Awas pad. Semnioma, net daar reg onder die westelike verbypad, een baan is dan gesluit vanaf west na oos as gevolg van die konstruksiewerke dan daar. Felix, baie belangrik, op hierdie oomblik geen ongelukke gerapporteer nie, maar ek moet sê van 8 tot so 10 uur dan kry ons dan kopsterp botsings. Ons motoriste moet toch geduldig bly. Hierdie tyd is die verkeer, ek kan nie meer sê stadig nie, ek kan maar sê stapstadig. Ek kan maar seker maar hier ka by die huis los, daar kom hier nog vroeger by die weer.
1: So erg!
0: Ja, as jy kyk van die kant van Rocky Crest, die nieuwe uitbreiding, daar by die sirkel, is het nogal sy probleem. Ons het verkeersbeamtes wat dan help met die verkeer, maar dit is nog frustrerend vir ons motoriste. As gevolg van die pad, dit is die enigste pad wat dan nou van die nieuwe uitbreiding, die nieuwe vulstasie, dan nou dorp toe inkom. Ek sal voorstel, motoriste wat in dieselfde omgeving bly, probeer maar om hierdie week met een voertuig te ry en dan die ander week met die ander voertuig, dan is jylle in een woonbuurt nie meer 10 voertuie wat nou daar uitkom, maar seker maar 5. Die situasie sal nie nou verander, as ons baie nie verander word nie. So kom ons dan maar vroeger op, as ons ook by ons bestemming wil uitkom. Ja, en dan baie belangrik, ek het het gister ook genoem, Felix, kom ons gee ook gehoor aan ons padtekens. Vooral op die westelike verbypad, as dit sê 40, 60, en as dit ook sê, daar is spoedhoppels voor ons om versigtig wees, kom ons, doen dit. Dit is daar, die tekens is daar, dit help jy ons, vermy dit, dan stamp ons, en dit is 'n probleem.

se dore land, maar mijn hart draait zonder. Als je zin nu die mensen bent, is dat iets wat praat. Hier is mijn mensen die op zoek naar je raad. Nog onbekend, voor de kans is. Maar als hulle wat weet, hoe moet die toekomst weet. En als je zin nu die bankrot vindt, je kan overlaat.

Joan Boucher, die gesprek, 6 minute voor 7 uit die vere op jou draadloos. En met die terugkeer, bouw ek julle sommer uit. Altyd lekker. Dit werk amper altyd op TV, maar in die werklike lewe slegs ongeveer 10% van die tyd. Mense wat met die

Ja, ons tyd nou 5 minute voor 10. Môre Ingrid, ek wil tog net vir die kaffervryers Christian en Fries families alle sterkte toewens met ousie tante, vrou, ma, mama en ouma Chrissy kaffer se heen gaan. Wat die Here gedoen het is wel gedaan, my familie in Christus, Jesus Christus, in Christus Jesus, ons innige meegevoel van Mita.

programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense.

Dit was nommer 20 op die top 20 trefferparade, Stella Lefty met Boston. Die sin het in die 19e plek, Sienna Sparrow met Die on this Hill, maar ons luister hier na nommer 18, Hiso Silva Bampa met On Tonight.

On Tonight deur Silva Bampe, nommer 18 op hierdie week se top 20 trefferparade. Nommer 17 is Malcolm Todd met The Earrings, maar ons luister eerder na Drake in plek nommer 16 met Janice STFU.

Dit was nummer 16 op die top 20 trefferparade, net hier op Hardklop FM. Drake met Janice STFU. Die snit in die 15e plek vandag is die Hannah Spyro met Material Lover, maar ons luister eerder na nummer 14, Dis Another en 54 Ultra met Talk To You.

0: Hallo.
1: Nommer 7 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Dit was Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Nommer 6 is Harry Styles met American Girls.

Dit was nummer 6 op die top 20 trefferparade Harry Styles met American Girls. Dit bring ons na ons top 5 toe. In die 5de plek is Ella Lainley met Choosin' Texas.

Billy Dean deur Michael Jackson, nummer 4 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Dit bring ons na ons top 3 toe. In die derde plek is Ariana Grande met haar snit I Hate That I Made You Love Me.

Dit was nummer 3 op die top 20 trefferparade, Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Die snit in die tweede plek is nog een deur Olivia Rodrigo, hier is sy met Stupid Song.

As ek heel dag deur pad ry en my bakkie in die stad moet bly, wil ek die grondpad slaan. As die stad my in wil sluk, is het tyd om my reg te ruk. Dan maak een man mos een plan, ja man maak een plan. Het jy ook nog genoeg gehad van die 8 tot 5, my maat? Wil jy ook grondpad slaan? As die reels jou siel opvreet, laat ons al die mure breek. Dan maak een man mos een plan,

Hierdie was musiek deur Lorika Rauch en Joe Niemand met Liefde is al wat ons het en die Bason broers gehad met Meide. Dis 11 minute voor 6. Hier op ons horloge en ons verwelkom u hier by die program. En ons vertrou ek u is toch rustig op pad huiswaarts en dat u kan afskakel.

Weer een lekker applaus voor jou nie ook. Voor ons bij die groot en finale toekennings kom, wil ons net een paar speciale toekennings eers gee aan persone.

En nou kom ons by die uitsonderlike toekennings. Die Oswald... Oké. Dit is blijkbaar een baie groot ongeluk. Die Oswald Raal TR toekenning vir 2026. Marsha Foster vir haar digbundel Woordspatsels. Herman

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.